Hadden mis niet samen back. Räägi mis niet saab. Me tunnet segi taas, kuigi see polnud algus plaan. Räägi mis niet saab. Räägi mis niet saab. Räägi.